om te horen wat ze bij mij zijn. En dag voorst. Voor Brokwaard natuurlijk ik wel. Heel hoog moest er op jaren doen. Koestakken had fijn ook goed. Nou maar nog eens over goed. Wat een maam nog een fijn. Zo is er weer nog. Zijn eigenlijk wel. Zo was goed. Drie maam nog een fijn. Weer nog. Maar die is over in studio kwijt. Dat was Alf. Hoi, doe dat.